gotta listen.

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

geeft mij het gevoel dat ik er weer bij hoor. Voortaan, ga met je mee, want ik laat je nu.

24 april volgend jaar, dan staat ze bij AFAS live in Amsterdam. Dus dan kun je ze weer live bewonderen. En dit was een opname van, wat was het? Nou, het was al een tijdje geleden voordat ze dit optreden gaf. Het was in elk geval in Ahoy in Rotterdam, toen ze optreden gaf een aantal jaartjes geleden. Volgens mij was dat, wat zal het er geweest zijn? 2021? Lang geleden in elk geval, hè? Ja, Ilse de Lange en Zo Incredible. Goedemorgen, het is vandaag zondag. We zijn vandaag 27 september. Ja, de dag dat in Engeland de eerste locomotief rondrijdt, met achter zich een wagen waarin passagiers zitten. De eerste echte passagierstrein dus. De machinist is George Stephenson. En in Frankrijk maakte op deze dag in 1910 het eerste tweemotorige vliegtuig een proefvlucht. Ja, en ook koninklijk nieuws op deze dag in 1938. De Queen Elizabeth die loopt van stapel. Het is het grootste passagiersschip ter wereld. Koning Elizabeth zelf die doopt het schip. Het gaat nog maar net goed. Nog voordat de koningin de fles champagne tegen de romp kapot kan gooien, zakt het schip al naar beneden. De koningin kan nog net op tijd de fles gooien. En dat treft uiteindelijk de boeg, zodat de doop toch is gelukt. Ja, de Queen Elizabeth zou tijdens de Tweede Wereldoorlog ingezet worden voor het vervoer van militairen. En deze dag dus in 1938 wordt de Queen Elizabeth zeg maar van stapel gelaten, oftewel te water gelaten en gedoopt door de koningin, de Queen. Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zitten op de laatste dag alweer van de Bob Marley week, hè? Ja. 50 jaar, The Good Vibrations. Dus we hebben nog een paar nummertjes van Bob Marley te gaan. En dan is het echt afgelopen. Dan sluiten we vandaag deze week van Bob Marley af.

vrijdag luistert, hoor je extra veel Elvis Presley. Want vrijdag is de Elvis Presley-dag natuurlijk. Nou, vandaag zat hij toevallig nog eventjes in het lijstje wat betreft Breakfast in Bed. De Breakfast in Bed-plaat voor vandaag, joh, de Fountain of Love. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag veel zon. Er zijn ook wel wat wolkenvelden. Er is een rustige zuidelijke wind. Het wordt 21 graden langs de kust van Nederland en België tot 25 graden in het zuiden des lands. Ja, dus wat dat betreft wordt het vandaag een lekkere zonnige dag. Ja, vandaag ook een belangrijke dag voor de politieke partij D66. Ze verwachten namelijk duizenden leden op het congres waar het 60-jarig bestaan wordt gevierd. Ja, en het Nederlands elftal heeft vandaag ook weer een belangrijke wedstrijd, want ze moeten optreden tegen Servië.

Ja, toen de eerste keer dacht ik, zijn ze het over Tutti Frutti? Nee, het is gewoon de Hooty Frutti, hè? Ja, Cat's Eye bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen op deze zondag, 27 september. Ja, vandaag feest D66. Die viert namelijk het 60-jarig bestaan met een congres in Amsterdam. Daar worden ook duizenden leden van de politieke partij verwacht. Er treden artiesten op en er zijn meerdere toespraken. Ook de premier en de partijleider Rob Jetten spreekt de aanwezige D66-leden toe. En in Canada, in Montreal, staat bij de wereldkampioenschappen wielrennen de wegwedstrijd voor mannen op het programma. Het begint allemaal om 3:00 en het is natuurlijk te zien en te horen via de bekende apps. En in de Nations League speelt het Nederlands elftal vanavond uit tegen Servië. De wedstrijd begint om 6:00 en is natuurlijk live te zien via de Nederlandse zenders. En in Groningen, in de Willep, zijn bezoekers van een buurtfeest gewond geraakt door een steekvlam. Volgens een journalist is de plaats omdat iemand een brandbare vloeistof op een vuurkorf gooide. Ja, volgens wat mensen in de buurt liepen in totaal 8 personen brandwonden op. 2 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een jerrycan in beslag genomen voor verder onderzoek. Ja, jongens. Altijd oppassen, hè, met brandbare middelen bij een vuurkorfje. Want voor je het weet, wops, steekvlammetje, haartjes weg. Hè? Of baardje weg, of snorretje weg, je weet het maar nooit. Hè? Goed, op deze dag in 1969 staat er een liedje van Tom en Dick in de hitlijsten. Het liedje heet Bloody Mary, staat 3 weken op de allereerste plaats in de Nederlandse hitparades. En niet alleen in Nederland, ook in België bijvoorbeeld doet het liedje goed. Hier is de Bloody Mary uit 69. Stay.

Onder andere in Norwich, Jakarta. Daar staan ze vandaag bijvoorbeeld op het podium. En ook nog in Singapore. Daar hebben ze een x-aantal concerten. Dus wat dat betreft zijn ze goed aan de weg naar timmeren. The Weeknd hoorde je met Populair. Ja, het is vandaag de laatste zondag van september. Het is vandaag ook de Wereldrivierendag. Ja, de Verenigde Naties hebben dat een tijdje geleden gelanceerd. A Water for Life Decade. Om meer bewustzijn te creëren van de noodzaak om beter voor onze waterbronnen te zorgen. Nou, dat doen we goed, hè. We zorgen dat de PFAS in terecht komt. We zorgen dat de boel vervuild wordt door olie. Dus nee, wij zorgen wel voor ons water. Ja, en als reactie hierop initieerde de vooraanstaande Canadese milieudeskundige Mark Angelo de Wereldrivierendag. Ja, vandaag dus, hè. De Wereldrivierendag. Erg belangrijk. Ja, en vandaag trouwens ook de allerlaatste dag wat betreft de Bob Marley Week.

0: de koning van Nederland, bijvoorbeeld. Hè? Veldhuis en Kemper en ik wou dat ik hier al was. En daarvoor trouwens Bob Marley en de Wailers in de Bob Marley Week met Reincarnated Souls. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag zondag. Ja, gisteren was het open dag in de asielzoekerscentra's. Ja, het werd fix bezocht. 23.000 mensen hebben gekeken. Ja, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers die spreekt van een torenhoog aantal. Ja, vorig jaar lag het aantal van de open dag met 16.000 een stuk lager. Ja, jaarlijks dan worden de deuren van de opvanglocaties op Burendag geopend. Ja, en bij Omroep Flevoland was een bericht over een locatiemanager van het AZC in Luttelgeest. Hij zegt dat de open dag erg belangrijk is om te laten zien hoe het eraan toe gaat in een AZC. Goed, ja, het is tijd voor een beetje lachen. Hè? Het is begin de dag met een lach, een keertje. Ach ja.
1: Begin de dag.
2: Ik stond laatst af te dingen in de action. Nou, wat er gebeurde was... er lag zo'n zakje met van die partyprikkers. Maar het was het laatste zakje. Ik denk, nou, ik pak deze wel, maar de verpakking was helemaal gefrommeld. Het zakje was helemaal gefrommeld, maar echt helemaal gefrommeld. En ik zat ernaar te kijken, ik denk, ja, ik heb ook mijn grenzen. Je kan mij nog meer vertellen, ik ga je niet de volle map voor betalen. Dus ik loop naar voren, ik loop naar die kassa, ik loop naar die balie. Ik flikker die partyprikkers op die balie. Ik zeg, ik wil de manager spreken. En die vrouw die kijkt me aan en zegt, ik ben de manager. Ik zeg, aha! Ik zeg, wat is dit voor troep? Ze zegt, wat? Ik zeg, moet je kijken, die verpakking. Ze is helemaal gefrommeld. Ze zegt, oh? Ik zeg, ja, oh, je ziet niet eens wat erin zit. Ze zegt, ja, dat staat erop, zijn partyprikkers. Ik zeg, mensen, dat kunt u niet maken, is toch troep? Ik zeg, ja, ga je het cadeau doen of zo? Ik zeg, hé, jouw houding bevalt me niet. Toen stond ze op, zegt ze, oké, wat vind je van deze houding? Ik zeg, de kraanvogeltechniek? Ze zegt, Ik zeg, heb je die van Mr. Miyagi geleerd of heb je alleen de film gekeken? Ze zegt, ik heb alleen de film gekeken. Ik zeg, oké, dan wil ik de aandacht weer even terugbrengen naar de partyprikkers. Ik zat zelf te denken aan een korting. Wat dacht je van 50 cent? Ze zegt, ja, ze kosten 50 cent. Ik zeg, ja, nou hè. Ze zegt, oh, dus je wil ze wel hebben, maar je wil er niks voor betalen. Ik zeg, nee, ik hoef ze helemaal niet te hebben. Ik zeg, alleen als ze er zo uitzien, ga ik er niks voor betalen. Ze zegt, oké, dan krijg je ze van me. Ik zeg, nee, ik hoef ze al niet meer. Toen zegt ze, dan leggen ze terug in de winkel, maar dan kosten ze wel weer 50 cent. Ik zeg, ja, maar dat slaat nergens op. Voor mij zijn deze partyprikkers gratis, maar voor alle andere mensen in deze winkel kosten ze 50 cent. Waarop die man achter mij in de rij zei, zijn er nog partyprikkers? Ik zag nog partyprikkers. Ik zeg, hou je bek, man, ik sta mijn principes te verdedigen. Hij zegt, nou, is dat nou nodig, dat soort taal? Ik zeg, ach man, taal, sodemiet erom met je taal, taal. Taal is als een zelfopgelegde handicap die in plaats van nabijheid vooral verwijdering faciliteert. En die oprechte zielsontmoetingen schaars maakt of zelfs vervangt door een blindemansdans voor dolende individuen die al verbaal masturberend naar elkaar reiken, maar elkaar nooit raken en uiteindelijk alle alleen verpieteren in pretentie. Of, zoals mijn oom Leo altijd tegen tante Margriet zei... Bluh, bluh,

helemaal niet wat we van Nick Schilder gewend zijn, hè. Maar nee, wat dat betreft heeft hij het goed gedaan om lekker in zee te gaan met die Bayern 4, hè. Yo, de smile bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is vandaag zondag. We zijn 27 september. Kijk even naar het nieuws. Ja, de Merwedebrug is weer open. Afgelopen nacht is die weer opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden die verliepen volgens Rijkswaterstaat voorspoedig, waardoor de brug eerder dan gepland kon worden opengezet. Ja, tijdens de werkzaamheden is de asfaltlaag vervangen door een dunnere en lichtere laag. En daardoor is de brug ongeveer 400 ton lichter geworden. Dat is nodig om de brug veilig te kunnen gebruiken tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. Op de brug geldt voortaan een maximumsnelheid van 70 km per uur. En dat is nodig omdat er hoogteverschillen kunnen ontstaan tussen de stukken asfalt. Ja, de huidige Merwedebrug die stamt uit de jaren 60 en is een belangrijke schakel op de A27. Hè? Ja. Goed, nog meer nieuws. De Europese Commissie die gaat 710 miljoen euro beschikbaar stellen voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een groot deel naar het Midden-Oosten en de Oekraïne. Van de bijna 710 miljoen is 380 miljoen bestemd voor Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara. Dat geld is onder andere bedoeld voor de kwetsbare vluchtelingen en het stimuleren van vrijwillige terugkeer en reïntegratie. Ja, om de vrede en stabiliteit in Afrika te bevorderen is er ook 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ja, er is nog genoeg geld over, hè, als je dit zo hoort. Goed, vandaag het weer. Het is zonnig, 21 graden langs de kust van Nederland en België, tot 25 graden in het zuiden van de Lage Landen. Vanavond in de nacht naar maandag kan het vooral in het zuidwesten en het westen wat gaan regenen. En morgen, een vooruitblikje, wordt het opnieuw 25 graden. En ja, er kan ook af en toe een buitje vallen. Het is dan tussen de 19 en de 22 graden. Goed, Voor de Wekker Wakker. Vandaag de laatste dag van de Bob Marley Week.

Ik geef geen flikker om politiek. Hè. Weten, mensen die mij kennen weten ook. Daar kan ik niks te doen. Interesseert me gewoon geen zak. Weet ik niet allemaal wat er gebeurt. Oh, Ronald is op tocht in Libië. Oh, oh, oh. Weet ik niet. Maar, ja, nou, wat ik wel interessant vind aan Geert Wilders... is dat Geert Wilders, dat vind ik zo leuk, die kan fatsoen veinzen. Er zijn sommige mensen die de trappen erin... Geert Wilders die kan de meest nare dingen zeggen over mensen of bevolkingsgroepen. En zitten andere mensen, ja, maar zo goed u dat zegt, ja, vind ik wel een fatsoenlijke vet. Denk, man, dat is vet, dat wil ik ook kunnen. Dan lijkt me superkeer, kom je op een feestje, zeg je super nare dingen over mensen, andere mensen, hey! Want wat hij doet, Geert Wilders is gehaaid, jongen. Hij pikt er mensen uit en gaat hij op zitten vitten, zodat andere mensen achter hem gaan staan. Het is een beetje een machtspelletje, een machtwellusteling is wat hij is. En hij pikt er mensen uit. Hij zou hier ook mensen... Als je hier zit, stel je stinkt. Stel hier, je hebt een dag hard gewerkt. Je hebt een dag kliklaminaat, vloer, zitten leggen. Toch, de hele dag zitten kliklaminaten. En de hele dag zitten zweten. En je meurt een uur in de wind. Ja, maar dat is een eerlijke stink. Dat is van de werk, godsamme. En je hebt honger ook, of niet, van de werk. Dan krijg je naar de snackbar, je hebt zin in friet. Zeg, godsamme, stel je de snackbar, doe mij een grote friet met joppiesaus. Daar heb ik twee frikandellen in, dik kaassoufflé bovenop, dik klodder mayonaise. Dan slaan ze maar plat, ik vreet toch helemaal op. Nou, dat kun je doen. En, maar het is dus heel aannemelijk dat als in die situatie... in die snackbar Geert Wilders achter je zou staan... dat hij en plein publiek, waar iedereen bij is... jou zou gaan vertellen dat je stinkt... terwijl die fatsoen veinst. Dan tikt hij op je schouder, jij draait om, kijkt Geertje aan en zegt hij... Zeg, meneertje koekenpeertje... ik wil u en de walm om u heen niet lastigvallen... maar het gaat erom dat we hier met z'n allen een geur bemerken... die eigenlijk niet door de beugel kan. He, dat hier iets te ruiken valt wat niet past... wat niet hoort. Kijk, we zijn hier met z'n allen natuurlijk hardwerkende Nederlanders. Hè? Dat doet er nu niet toe. Het is belangrijk dat je fatsoenlijk met elkaar omgaat, vind ik. Hè? En er hoort natuurlijk ook een geur bij. Hè? Een geur die u niet heeft. Kijk, ik denk dat we hier gerust ook... Ik denk dat we gerust hier met z'n allen ook bereid zouden zijn... een bijdrage te leveren. Hè? Een bijdrage die u waarschijnlijk al heeft gehad... in de vorm van een uitkering. Maar een bijdrage aan de aankoop van een stuk zeep. Hè, waarmee u aan de slag kunt. Waarmee u iets kunt veranderen aan deze smeerpijperij. Hè, aan deze aromatische janboel. Want meneertje, u moet toch wel echt knettergek zijn... om te denken dat deze muffe, middeleeuwse kelderlucht onopgemerkt zou blijven. Hè? Werkelijk waar, de sokken van mijn oma hebben nog een beter boeket... dan wat er bij u uit de poriën komt sijpelen. Doe eens even normaal, man. Hè, doe eens even normaal. Kijk, het is precies... Precies. En al die mensen die snackbar staan te applaudisseren. En dat jij Geert Wilders aankijkt en denkt... Heeft hij nou gezegd dat ik stink? Dat is helemaal niet duidelijk. Hij is je moet op hem letten, jongen. Hij is gehaaid. Die vent die moet je... Dat is een gehaaide vent. Dus hij zegt ook altijd... Hij zoekt altijd de oorzaak van alles buiten zichzelf. Ook als hij namens de PVV praat... is altijd de oorzaak van alles ligt buiten hun. Buiten zichzelf. En zelfde, hun hebben dit verneukt. En hun doet dit verkeerd. En hun doet dat fout. En hun hebben dat verzaakt. En hun is niet eens onderwerp. Grammaticaal. Dus er klopt toch geen zak van. Maar het zou de perfecte slogan zijn voor de PVV, of niet? PVV, hun hebben het gedaan.

0: opgewezen via social media dat dit liedje, dat ik dat moest checken. Nou, dat heb ik toen gedaan. Ik dacht van, wat een lekker nummer is dat, hè? En even later kwam die uit en toen werd hij in de playlist opgenomen. DJ Goya, Jason Derulo en My Chico. En ook Melody, die deed nog mee, hè? In dit radio ochtend muziekfeuilleton. Goed, het is vandaag zondag. Het is de hoogste tijd, want een ontbijtje op bed, dat is niet slecht.
1: Alleen op zondag. Breakfast in bed.
2: Croissant, jus d'orange, broodjes, lekker luieren. Alleen op zondag. Breakfast in bed.
0: Ah, lekker. Breakfast in bed. Dit keer met Maribelle. En ik hou van jou.

Zing. Bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen 27 september. Ja, het is een klein beetje feest in België. Want elk jaar op deze dag viert de Franstalige gemeenschap van België de eigenheid en cultuur. Ja, scholen zijn allemaal dicht natuurlijk. Maar ja, op zondag is het vaak natuurlijk ter gelegenheid daarvan. Worden er ook verschillende evenementen georganiseerd vandaag in België. Een Waalse stad bijvoorbeeld zal worden aangewezen als hoofdstad. En is vanaf dan het centrum van de feestelijkheden met onder andere optredens van onder andere

0: Rika, Sarai en Casa Chok. Ja, een van de favoriete platen trouwens van mijn zus. Rest in peace, want ja, op haar laatste dagen zeg maar, van haar leven... toen zong ze dit liedje regelmatig en dan wel dat stukje van Casa Chok. Ja. Goed, voor de wekker wakker, zo dadelijk de laatste plaat voor Bob Marley... want we sluiten vandaag de Bob Marley week af. We gaan hem snel opzoeken en in de tussentijd deze.
1: Scatman's World.

0: speciale zangtaaltje van Scatman John. Het scatten, hè? Want zo is het bekend geworden. Hè? Je hoorde de Scatman's World van Scatman John. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag de laatste dag wat betreft de Bob Marley Week. 7 dagen Bob Marley sluiten we af met misschien wel zijn meest persoonlijke nummer. Redemption Song. Ja, geen stevige reggae beat. Nauwelijks een band op de achtergrond. Vooral Bob Marley. Zijn stem en een akoestisch gitaar. Ja, toen Bob Marley het nummer schreef, wist hij inmiddels dat hij ernstig ziek was. En daardoor kregen de woorden achteraf nog meer betekenis. Een van de bekendste passages uit het nummer is geïnspireerd op een toespraak van de Jamaicaanse activist Marcus Garvey uit 1937. De boodschap: bevrijd jezelf, ook geestelijk, want niemand anders kan dat voor je doen. Ja, Redemption Song verscheen in 1980 op Uprising. Dat was het laatste studioalbum dat tijdens Marley's leven werd uitgebracht. Op 11 mei 1981 overleed Bob Marley. Hij was pas 36 jaar. Maar ruim 45 jaar later wordt zijn muziek nog iedere dag ergens ter wereld gedraaid. En daarmee eindigt onze Bob Marley Week zoals hij zelf misschien het liefste zou hebben gedaan. Niet met stilte, maar met muziek. Bob Marley en Redemption Song.
1: Doe maar Bob Marley.
2: Bob Marley.
1: De hele week opstaan
2: met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley.

0: De dagtopper voor vandaag in Voor de Wekker Wakker.
1: Ga alsjeblieft toch door.
0: Annemiek Drent en het liedje heet Voor Eeuwig.
1: Ga toch door.
0: Ze zingt op uitvaarten en bruiloften. En ze dacht van, weet je wat, ik breng dat liedje voor eeuwig. Maar eens eventjes uitkijken wat het gaat doen. Nou ja, het is vandaag in elk geval de dagtopper geworden, hè.

Het was dan weer voor de wekker wakker op deze zondag. Vandaag een belangrijke dag. Nederland voetbal tegen Servië. Ja. En het wordt vandaag lekker weer hoor. Rond de 22 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ik spreek je morgen weer van voor de wekker wakker. Tot dan!

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio rond aan de
2: muziek. Ik heb kasken, dan kunnen wij beginnen.
3: De favoriete muziekcollectie, samenstelling en presentatie Harry Tiger.
4: Harry Tiger.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special.
5: Are we on the air?
6: Yes, you are.
7: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
8: Memories.

0: ஸ்வீட்னர் ஹரி டைகர். Een zeer goeiedag, beste luisteraars. Heel tof en fijn dat u er allemaal terug bij bent voor deze gloednieuwe editie van de favoriete muziekcollectie. En dat is jullie vaste date en muziekprik hier elke week bij uw lievelingsradio. En u weet het, hè, hier zit je goed. Ik ben Harry Tijger en de komende 60 minuten jullie presentator, platenruiter en DJ van deze zeer gevarieerde muzikale harscocktail. En ook vandaag draai ik speciaal voor jullie muziek uit alle lagen, tijden en genres van de muziekgeschiedenis. En dat doen we met onze gebruikelijke ingrediënten van de internationale, nationale, Vlaamse en Nederlandse artiesten. En onze spitsabijzer vandaag die kwam van het Motown Meisjes Trio. The Supremes met uit 1969 The Song Will Be Together. De boegbeelden van de Motown Sound, Florence Ballard, Diana Ross en Mary Wilson, werden op de voet gevolgd door de in 1954 in Detroit opgerichte vocale solo disco groep de Detroit Spinners of the Spinners, met uit 1970 de song It's a Shame. En dat was een productie van niemand minder dan Stevie Wonder. En natuurlijk een realisatie op het Motown platenlabel. En misschien hebt u er ook deze zomer nog een keertje op gedanst of gezongen op deze grote wereldhit uit 2017. Despacito, afkomstig van Luis Fonsi en Daddy Yankee.
1: Ai,

0: En op 18 september laatstleden was het precies 56 jaar geleden dat de muzieklegende James Marshall Hendrix, alias Jimi Hendrix, overleed op amper 28-jarige leeftijd. En dat was in 1970. En we herdachten hem hier met zijn song Hey Joe uit 1966. Dat hij ook op het legendarische Woodstock Festival in de magische zomer van 1969 daar op het podium bracht. Ik was toen 14 jaar in de tijd van de korte broek. En het nummer Hey Joe vertelt het verhaal van een man die op vlucht is naar Mexico nadat hij zijn vrouw had neergestoken. Een triest verhaal eigenlijk. En zoals we dat iedere week doen, gaan we nu de liefhebbers van de popcorn oldies muziek terug even gaan verwennen met de volgende 45 toerenopname op het Ronix, Belgische Ronix platenlabel. En dat is het Belgische platenlabel van Albert van Hoogten. En dat met een heel tof nummer uit 1967 van zanger Brian samen met zijn formatie The High Five. Met het nummer Look at Me, Wreck of a Man. Brian was een zanger-artiest uit Rhodesië die in de jaren 60 vanuit België opereerde en in die periode een flink aantal hits scoorde. We kennen van hem zeker ook Poinciana, dat het hier in Vlaanderen bracht tot de vijfde plaats in de toenmalige top 30.
1: U luistert naar Harry Tijger.
2: Popcorn Oldies. Right here, right.

0: In het kader van het 66-jarig bestaan dit jaar van het Temple Mountain Platenhuis, opgericht in 1959 door Barry Gordo, draaiden we zo net de Amerikaanse soulzanger en Motown-legende Marvin Gaye. Met uit 1965 de song How Sweet It Is To Be Loved By You. Een single getrokken uit zijn vijfde gelijknamige studioalbum. En het nummer werd geschreven door, hoe kan het ook anders, het schrijverstrio van het Motownhuis. Brian Holland, Lemon Dozier en Eddie Holland. En dit nummer was eveneens een mega wereldhit voor Junior Walker en his All-Stars.
1: Familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
2: U luistert naar Harry Tijn.

49 jaar geleden overleed zanger-acteur Aaron Elvis Presley op 16 augustus 1977 en hij werd 42. Samen met The King gingen we terug naar 1957 met de song All Shook Up. En het nummer was een cover van een eerder nummer dat in dat jaar gezongen werd door David Hill en het Ray Ellis Orkest. En dat was toen een realisatie op 45 toeren op het Aladdin platenlabel. En net voor The King hoorden we een van de bekendste Nederlandse artiesten van dit moment. En hij is een zeer gewaardeerde Nederlandse volkszanger met een zeer specifiek eigen geluid. De sympathieke Tilburgse zanger Rudy de Wit met het nummer Ga met me mee. En zodanig krijgen we hier Chris Anderson samen met DJ Robbie met de song Last Night uit 2000. Het instrumentaal nummer werd aanvankelijk in 1961 gerealiseerd door de Marques. En dat was een Amerikaanse soulband, oorspronkelijk uit Memphis, Tennessee. En opgericht in 1958. Ze waren de eerste studio-sessieband voor het...

Ja, inderdaad. We konden hier zo net genieten van een prima nummer dat van de Vlaamse zanger en collega DJ Rudolf Stevens uit Putten zong in 2022. En in de straten van mijn dorp heette dat. Rudolf van den Broek, want zo gaat hij door het leven, scoorde zo'n 30 jaar geleden zijn eerste hit met Mexico. En hij brengt regelmatig een nieuw album op de markt. Rudolf werd 64 jaar geleden geboren in Heist op den Bach. En hij mocht op 18 juli laatstleden zijn verjaardag vieren.

En zo even was het hier sentiment en romantiek van de bovenste plank geblazen. Hier in bij jullie lievelingsradio. Samen met duo Randy Crawford en Zoekhero. Met de prachtige song Diamante uit 1991 kwam die. En net ervoor zat de Algerijnse zanger Cheb Khaled. Met zijn wereldhit uit 91, C'est la vie. Jawel, la vie est belle, het leven is mooi. Zoals onze eigen Wil ook zong. Pluk de dag, maar laat toch nog wat hangen voor morgen en de dag nadien. En zeker niet alles tegelijk plukken, hè vrienden. En bezie het leven door een roze bril. Ondanks alle nare gebeurtenissen hier op deze aardbol. En die luisteraars met al ietsje meer cijfers op die levensteller, die gaan we terug even verwennen. Want het is weer om tijd voor ons vertrouwde, vaste wekelijkse item, de tijd van toen. En vandaag, beste luisteraars, neem ik jullie mee terug in de tijd naar 1977, samen met de Oostenrijkse schlagerzanger, acteur Franz Eugen Helmut Manfred Niedel, alias Freddy Quinn. En hij brengt ons het liedje Freunde der Nacht. En Freddy, die mag op 27 september zijn 94ste verjaardag vieren. En bedankt deze plaat heel speciaal voor de verjaardag van Herman Druik uit Haaltert.

0: சொன்னார் ஹரி டைகர்.
1: Ja, ja, en de tijd om hier de plaat te gaan poetsen. En de stoel vrij te maken voor de volgende collega, want het uur werd dat, zeg me, dat het voor mij tijd is om afscheid van jullie te nemen, beste vrienden. Bedankt voor het luisteren. Heel fijn dat jullie er allemaal terug bij waren daar in Vlaanderen. En maak er jullie alvast nog een gezellige week van. En veel plezier met wat je nog gaat doen.

Yeah. En voor straks nog heel veel luistergenot met de komende radiocollega's en hun programma's hier bij jullie lievelingsradio. Bij leven en welzijn ben ik er heel graag terug bij volgende week, zelfde tijdstip, voor een nieuwe editie van dit programma, de favoriete muziekcollectie, weet je wel. Hou het gezond voor jezelf en uw medemens en probeer vooral heel veel te genieten. Graag tot volgende week, bye bye.

Goedemorgen, luisteraar. En welkom op jouw daverende, dansbare zondagochtend. En wat leuk dat jij luistert. En de opener van vandaag was een track van Earth, Wind and Fire met And Love Goes On. En die is uitgebracht in 2013. Leuk dat je erbij bent. Also to my listeners all over the world. So nice you are listening to my show on this Sunday morning. We have a nice playlist for you, so I hope you enjoy the music. Nou, we trapten dus af wat ik al zei met Earth, Wind and Fire. En we gaan verder met een andere track. Dat is namelijk een nummer van Sydney Youngblood. En de titel is If Only I Could

Is This a Dream, gezongen door Angela. En ja, het is niet zo heel bekende zangeres, maar ik vond hem wel leuk om het toch even te draaien op deze zondagochtend. En het was een track uit 1999. Als je net je radio aan zit, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ja, leuk dat jij ook weer luistert. We gaan weer verder met een andere track. Dat is een eentje van Alice, Sophie Alice moet ik zeggen. En het nummer heet Murder on the Dance Floor.

Dat was de Golden Oldie van deze week. Dat waren de Moody Blues met Nights in White Satin. En de Moody Blues... als je de eerste klanken hoort van zo'n track... dan weet je eigenlijk meteen wel waar het om gaat. En natuurlijk Nights in White Satin. En die is uitgebracht in 1967. Dus we gingen even terug in de tijd. En daarvoor hoorde je Sophie Mels met Murder on the Dance Floor. En die is uitgebracht in 2001. En de dame is afkomstig uit Engeland. Oké, als je net je radio aanzet... je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. En ik zeg welkom en leuk dat jij er ook weer bij bent... We zijn aangekomen bij een ander vast item. Dat is het discoblok. En dat bestaat uit twee tracks. En het is iedere week weer een verrassing. En de eerste track van vandaag is er eentje uit... het jaar weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar het is eentje van Patrick Cowley. En dat nummer heet Right on Target.

Ja, de tweede track van het discopop wat je hoorde was Substitution van de Purple Disco Machine. En hun genre is disco en house. En ze zijn afkomstig uit Duitsland. En we gaan van Duitsland gaan we naar Amerika met de nummer van Tony Braxton. En deze track is uitgebracht in 1996. Je gaat luisteren naar How Could an Angel Break My Heart.

0: Je hoorde Donna Summer met Hot Stuff. En het was bewerkt door Kygo. En het was ook niet het origineel. Het was de Alexander Longstaff Club Mix. En iedereen is denk ik nu al wakker. En het wordt tijd voor de Tune of the Week. Dat is een vast item in dit programma. En we gaan even door met wat... je hoort het, een beetje trance, een beetje dance. En voor ieder wat wil, dat is mijn motto. Dus en Wim, heb jij het nog steeds naar je zin?
1: Ik heb het nog steeds naar mijn zin, Simone.
0: Ja? Ja, zeker. Dus je denkt niet, wat doe ik hier?
1: Nee, absoluut niet. Nee.
0: Nee, dat zal wel heel erg zijn.
1: Ik hoor het einde van het programma wel. Als ik, of ik nog terug mag komen de volgende keer.
0: Dat zit vast wel oké, okay, toch? Ja. Goed, we gaan verder met de Tune of the Week, wat ik al gezegd had. Het is een track van Above and Beyond, featuring Gemma Hayes. En het nummer heet Continue.

Ja, na de Tune of the Week, dat het een dance-nummer was, gingen we even back to slow met A Foreigner, een Britse Amerikaanse band. En zijn nog steeds actief. En het was wel een van hun meest bekende nummers, Waiting for a Girl Like You. We gaan verder met een Amerikaanse R&B, soul en funk zanggroep uit Los Angeles. Hebben ook vele hits gemaakt en deze track is uitgebracht in 1981. It's a Love Thing.

Ja, dat waren de Whispers, een echte disco-klassieker uit jouw speaker. De eindtune is ingestart, dat wil zeggen dat we er alweer doorheen zijn. En ik hoop dat je genoten hebt van deze playlist. En zo niet, dan heb ik volgende week weer een verrassende playlist voor jou klaarstaan. Ik wens je een hele fijne zondag. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice day. And I hope you will next week listen again to my show. We gaan er dansend uit, of met een dance track moet ik zeggen. En dat wordt er een van Garrett Emery. En de titel is You Will Be Okay. Ik zeg jullie gedag. Fijne zondag. Ciao. Bye. Adios.

echte authentieke country muziek. Onvervoersbaar noemen wij dat. Uitgekozen en samengesteld door Lady Anna. En wij maken hier plaats voor andere deuntjes en

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur per dag, 9 dagen per week. Dit is Patrick Jacobs.
3: Patrick.

Goeiedag, even een heel leuk begin van onze zondagmiddag gebeurtenis. Natuurlijk de lunchbreak hier op jouw fantastische radiostation. En als je in de jaren 70, 80 veel tv gekeken hebt, wel, dan moet je deze wel kennen, denk ik. Er kwam ook maar geen einde aan. Ja, inderdaad. Dallas, dat was ook niet alles wel. Dat was de begintune van Dallas natuurlijk. Ja, je hebt heel goed geraden. Een hele bijzondere goede zondagmiddag. Van harte welkom natuurlijk in de nieuwe aflevering van de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale muziekjes. En ja, natuurlijk verteerbare muziekjes voor ons allen hier weer eventjes te animeren. Wat je ook aan het doen bent, doe het goed zou ik zeggen. En we gaan eraan beginnen. Hier is Miles Smith en dit allemaal met zijn Nice to Meet You.

inderdaad, na een week werken van, dan mag je ook eens eventjes achteroverleunen natuurlijk met de muziek hier op jouw fantastische radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar de muziek van Miles Smith natuurlijk en Nice to Meet You. Inderdaad, Steve Arrington, wel, die zit ook helemaal klaar natuurlijk. En hier is hij met Feel So Real.

nummer inderdaad waarvan je bijna niet kan stilzitten op je stoel natuurlijk. Hè. Feel So Real. Steve Arrington hier op deze zondagmiddag. En van harte gefeliciteerd natuurlijk als het je verjaardag is. Maak er een mooie dag van, een onvergetelijke dag als het ware inderdaad wel. En hier is Maxi Priest en Close To You.

Maar het is het einde van Eartha Kitt, natuurlijk met haar hele diepe stem. Die dame zal zeker veel gerookt hebben om zo'n stem te krijgen. This Is My Life was een van haar hits natuurlijk. En hier is Foreigner en Urgence.

spoed inderdaad, hè. Urgent. Route 1975 alweer. Ja, wat is dat lang geleden, hè? Inderdaad wel. Nog tot het eerste van 1 uur, de zondagse aflevering van de Lunchbreak. En je mag nog een heleboel goede muziek verwachten, zelfs uit België. Hier is muziek van Sasha en Dave en Radio.

maar inderdaad een gezellig uurtje. En daarom. Ze komen uit België. Ze noemen zichzelf Sasha en Dave. En dit allemaal met hun radio. Ja, dat is natuurlijk waartoe je naar luistert. De beste radio die je maar kan wensen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Helemaal gratis en voor iets voor jou. Hier is Seals & Croft en Summer Breeze.

inderdaad, wat kan de kleine windje toch deugd doen. Summer breeze, inderdaad wel hier in de lunchbreak. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten of als je aan tafel gaat, wel geniet ervan, zou ik zeggen. Samen met de muziek van de lunchbreak nog tot het tijd zijn van 1 uur. Hier is Trio Rio en dit allemaal met New York, Rio, Tokio.

inderdaad een lekkere zondagsnummer natuurlijk. En Bruno Mars en dit allemaal met zijn I Just Might. Ja, inderdaad hè. Blijft een leuk nummer natuurlijk hè, om te draaien hier in de Lunchweek. Iedere zondag ben ik er weer voor jou hier op jouw fantastische station. En hier is CCR of Clean Scribble Revival en de Traveling Band.

En die tijd, die groepen, wel, die gingen natuurlijk travelen met een busje. En dan, als ze in de kleine stad aankwamen, wel, dan traden ze natuurlijk op. Ik heb het allemaal over die mannen natuurlijk van Clean Scroat Revival. Satellite.

En dan, ja, was een klein beetje verslaafd aan casino, zei die man in de tijd, ja. Hebben een heel mooi imperium opgebouwd, samen met Dolly Parton natuurlijk, en met restaurants, hotels en dergelijke meer. Ik heb het allemaal over Kenny Rogers en The Gambler, hier op jouw fantastische radiostation. En hier zijn de Isley Brothers en The Caravan of Love.

Inderdaad, de Isley Brothers en dit allemaal met hun Join the Caravan of Love op een zondag zoals deze. Wel, we love peace and good music, zeiden we altijd vroeger vanaf de Noordzee natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hier is Craig McLean en dit allemaal met zijn Mona-toetje. Doe dat maar eens nou.

de zondagsaflevering, die zit er weer helemaal op. En inderdaad wel bedankt om te luisteren. Graag tot morgen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe lunchbreak natuurlijk van maandag tot en met vrijdag. Met alles erop en eraan. En dat was Craig McLean en Mona. En we nemen afscheid met Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Tot morgen. Bye bye. En maak er natuurlijk nog een hele mooie zondag van.

0: Lancering! Nu, de Belgische top 20.
1: Iedere week, de hits van bij ons met
2: Peter Babbelaar. Alleen mega monster hits. Kijk op.
3: Hey, een hele goede zondag en welkom bij onze Belgische top 20. Het programma waar we elke week aftellen van 20 naar 1 met de populairste Belgische hits van dit moment. Of je nu onderweg bent, thuis in de zit ligt of gezellig aan het brunchen bent, wij zorgen voor de soundtrack van jouw zondag en we zijn aanbeland in week 39. We hebben weer een leuke mix deze week. Er zijn ook twee nieuwe binnenkomers. Dus volgende nummers ga je niet meer gaan terughoren. Is Bart Gel met Zot Verliefd. Heeft de 13 weken uitgehouden. En Matthias Mesmans, Heb en Vloed. Heeft het amper 1 week uitgehouden. We hebben deze week amper 7 stijgers en 9 dalers die deze week weer prijzen moeten en plaatsen moeten prijsgeven. Het is dus weer een bloedbadje geworden voor sommige artiesten. En ook is er weer een beetje veranderd in onze top 3. Wat er veranderd is, ik ga er nog even over zwijgen, want het moet dan wat een verrassing blijven. Blijf dus zeker luisteren, want jouw favoriete artiest zou zomaar eens op over kunnen staan dan je denkt. Ik ben Peter en het komende uur neem ik je mee door het beste wat de Belgische muziek te bieden heeft voor deze week. Zet die volumeknop maar omhoog, want dit is de Belgische top 20. En op 20 gaan we meteen beginnen met een daler, gaat 5 plaatsen omlaag. En dat in de 15e week. Dit is de Stadsbadder en vuur en vlammen.
4: Nummer 20.
5: 7 uur liep de apotheek binnen.

0: is Belgisch. De Belgische top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische top 20. Belgische muziek op één rij.
1: Nummer 19.

drie plaatsen gaat ze naar beneden. Komt ze op nummer 19 in de 17e week. Camille, nu dat je weg bent. En op 18 gaan ze er ook eentje op achteruit. Ik heb het natuurlijk over de Romeo's. En ik

Hij komt opnieuw binnen op 17 als re-entry en dat voor de tweede keer. Christophe en ik geloof nog in mijn dromen en ik hoop dat hij nu wat langer meedraait, want om een uur is het draaideur artiesten. Op 16 gaat hij er twee achteruit in de tiende week. Heb ik het natuurlijk over Vierdag en Schat van de Vent.

zaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Belgische top 20.
1: Geen gezeur.
0: Alleen de crème de la crème van het moment.
1: Keer op keer.
0: De topartiesten. De beste tracks in de enige echte Belgische top 20. En het wordt elke week een feest met Peter Babbelaar. De show die knalt.
2: Nummer 15.

0: Zoals met een beetje een valse start. Maar de vier plaatsen gaan ze de goede richting aan. Komt zo'n 15 in de derde week. Deze Dana winnen en de stilte van de stad. Die gaan we allemaal appreciëren natuurlijk. En op 14 vinden we onze Aaron. Hij gaat er eentje naar beneden. En dat in de tiende week. Vergeet nooit waar je vandaan komt.
1: Nummer 14.

0: Ik reed eraf in Vilvoorde. Het is een dom verhaal.
1: Drie plaatsen gaat hij achteruit. Komt zo op 13 in de derde week. Bart Peters en we zijn er natuurlijk nog altijd mee bezig. En onze hoogste nieuwkomer komt binnen 12. Is de nieuwe van Niels de Stadsbadder en onderweg, ja. Nieuw.
2: De Belgische top 20.
3: Nummer 12.

8 plaatsen dondert hij meteen naar beneden. Komt ze op nummer 11 en dat in de 21ste week. DJ Licious en Milo en All Forever Young. En ook onze volgende gaat er 6 plaatsen naar beneden en komt ze op 10. En dat in de 15ste week. K3 met die zomer van Oh Ja Lelea.

0: hier dadelijk wat meemaken.
1: Het is niet waar, hè. Het is niet mogelijk.
2: Een exotische vrucht van over het water.
3: Dit is Belgisch. De Belgische Top 20. De hitparade met het beste van dit moment. Iedere zondag met Peter Babbelaar. De Belgische Top 20. Belgische muziek op één rij.
4: Nummer 9.

0: drie plaatsen gehad, ze de goede richting uit. Komt op nummer 9 in de tweede week. You did, but you did not sign up for this. Nee, daar heb je niet voor getekend, maar wij ook niet. Geloof mij. En onze volgende gaat drie plaatsen omlaag. Komt op nummer 8 in de 31ste week. Natuurlijk, ik heb het over Maxime en Babette. En oeh, dan ook staan ze op 8.
1: Nummer 8.

0: Twee plaatsen gaat hij de goede richting uit. Komt op nummer 7. En dat in de 15e week. Lost Frequencies en Live It All. En onze volgende gaat ook twee plaatsen terug de goede richting uit. Ik heb het natuurlijk over Bas Serra. En dat in zijn 14e week. All Because of You.
1: Nummer 6.

En kort samengevat, één van deze dagen natuurlijk. Twee plaatsen gaat in de goede richting uit. En dat in de vijfde week. In de zestiende week bedoel ik. Barre, Yesterday, Today en Tomorrow. Ben ik altijd zo'n beetje van mijn melk natuurlijk. En op 4 gaat hij ook de goede richting uit voor twee plaatsen. Bazaar en Ooit komt daar een dag. En dat in de achtste week. Nummer

0: Dit zijn de hits van de Belgische top 20 met Peter Babbelaar. Elke week opnieuw de best verkochte nummers in België. Zet hem aan en laat hem staan.
1: Nummer 3.
0: De Belgische top 20.
2: Deze week de topsprinter.

0: 8 plaatsen vliegt ze vooruit. Deze Line de Dauw komt op nummer 3. En dat in de tweede week. De schaduw van jezelf. Zit daar een verborgen nummer 1 in? Wie gaat het ons zeggen? En dat vinden we onze nummer 2 van vorige week. Meteor. En dat in de 16e week is hij blijven hangen met zijn nooduitgang.
1: Nummer 2.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: vlag. We gaan niet vluchten, maar van mij heb je nog één zak te goed.
1: De Belgische top 20.
2: De op in een notendop. Dit is een
0: overzicht. Inderdaad, het complete overzicht van onze Belgische topweek 39. Op 20 gedaald, Niels de Stadsbader met de vuur en de vlam. En op 19 ook Daad Camille met Nu dat je weg bent. Op 18 ook gedaald, de Romeo's met Ik zag jou maar even. En op 17 re-entry die binnengekomen met Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Op 16 ook gedaald, de viertakt Schat van de Vent. En op 15 gestegen Dana Winder met De stilte van de stad. Op 14 ook gedaald, Aaron vergeet nooit waar je vandaan komt. En ook gedaald op 13, Bart Peters, We zijn ermee bezig. Onze hoogste nieuwkomer deze week was op 12, Niels de Stadsbader met Onderweg. En op 11 ook een dalen, DJ Lesjes en Milo met Forever Young. Ook op 10 is De zomer van Oja je leeg gedaald van K3. En op 9 stijgt dan weer Judith met You Did Not Sign Up For This. Op 8 ook gedaald, Maxime en Babette, Oeh Dan Ook. En op 7 gestegen Lost Frequencies met Live It All. Op 6 ook gestegen Barcera met All Because of You. En op 5 ook gestegen Better Yesterday, Today or Tomorrow. Op 4 ook gestegen Bazaar met Ooit Komt Er Een Dag. En op 3 onze supersprinter deze week was Line de Douw met De Schaduw van Jezelf. Op 2 dan blijven hangen, de net nog hoort Meteor met die nooduitgang. Dus dat wil zeggen dat onze nummer 1 ook blijft hangen op zijnzelfde positie van vorige week. 19 weken draait ze al mee in onze Belgische top. En 9 weken staan ze op het hoogste schavot. Ik heb het natuurlijk over Aaron Blommaert en Zoe Levi met de Tranen van Goud. Ik ga mijn Tranen van Goud opbergen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Volgende week is een nieuwe editie op je favoriete radio. Jullie weten wat jouw artiest gedaan heeft, moet je zeker afstemmen.
1: Dit is Belgisch. De Belgische top 20.
3: Dames en heren, bij leven en welzijn. Tot over 8 dagen. Doei, doei, doei. Tot ziens.
1: De Belgische top 20. Nummer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Uur na uur muziek.
3: Is een nieuw uur. Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
0: Hitland 2.0.
3: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
0: Hitland 2.0.
3: Mohammed K.
4: Zet hem maar neer en dan pin ik hem mijn vriend.

En het is alweer een weekend. Tja, de laatste weekend alweer in september. Je hoort de bankzitters en straks muziek van, in elk geval, Miley Cyrus, Zoe Lavai en Wende komt voorbij. Maar er is ook muziek van Maluma, Kevin en Carol G. En nog veel andere. Robin is er ook. Maar

0: platen die ging muziek van Coldplay spelen. En die ging met hem meezingen, onverwacht. Chris Martin, de zanger van Coldplay. Je hoorde Clarks. Straks Ben Forte. Er is muziek van Beck. Maar nu, single nummer 3 alweer van Babadoo Babadi. Maar 0 hits in Nederland.
1: Zet je radio op volle kracht. Hitland 2.0. Mohammed K.

Ja, nou, dat is mooi. Muziek van Benjamin, Carly Lee Jepsen is er weer. Vorige week had ze ook een single, de week daarvoor ook. Maar ja, geen Eredivisie de komende tijd. Vier Nations League wedstrijden. Er blijven nog drie over, want de vuurdoop voor Xavi is gebeurd. Nederland-Duitsland. 1-1. Maar Duitsland had zo kunnen winnen, want zo goed was Nederland ook niet. Er waren veel te veel fouten. Oh, je hebt muziek van de Editors.

0: Deze dinsdagavond stonden ze in de Ziggo Dome. Ik heb filmpjes gekregen hoe het daar was. Nou, ze waren live net zo goed als op cd. En het was helemaal vol. Muziek van Siconica, Benjamin en nu Rondé.
1: Hitland. Dendert uit je speakers.

Sigourney Carr, hoor je. En straks muziek van Even Serieus. Kijken of dit singeltje ook een hele grote hit wordt. Maar dit is de muziek van Guy Lee. En deze week werd bekendgemaakt dat Hackers Collectief, Shiny Hunters. Je weet wel, de club die Odido had gehackt. Nu de FBI had gehackt. Zo zie je maar. Iedereen is te kraken. En die muziek van James Arthur. Zijn grote hits. Dat is alweer heel wat jaren geleden.

even serieus. Zometeen nog muziek van Lassa Maluma. En de paus bezoekt Frankrijk na zoveel jaar. Paus Leo de 14e. Nou, ik zou zeggen, geniet er maar van. Nu nog muziek van Maxime.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Hitland 2.0. Het beste uit 40 jaar popmuziek.
3: Hitland 2.0.
2: Laat ook dit uur de hits over je heen komen.
3: Hitland 2.0.

0: Alex Horner, Emerald Eyes, staat in de Nederlandse hitlijsten. Maar er is muziek van Adela, single nummer 2. Jamie Miller, single nummer 1. En Hugo, dat is dan weer single nummer 3.
1: Radio smeekt om hits.
2: Ladies and gentlemen, let's go!
1: Hitland draait ze. Hitland 2.0.

En deze week werden de spullen van Brigitte Bardot geveild. Het levert op 954.000 euro. Plus kosten natuurlijk. Een deel van het geld gaat naar goede doelen. En het andere deel gaat naar haar zoon. 2.0.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijn.
1: Kevin, en het valt me op dat hij altijd hetzelfde beginmelodietje gebruikt. Maar er is straks muziek van Agnes, single nummer 2 van Ray en Beer. En Isaac Hajar blijft voorlopig de teamgenoot van Max Verstappen, want hij heeft bijgetekend. Nu, Passenger.
2: Dit is Hitland 2.0.

Banden een mooie noodgeval. Zometeen nog muziek van Adriane. Hij zingt er nummer 1 overigens. En hetzelfde geldt ook voor Agnes. Joey LeFay, 2 singles achter elkaar. Vorige week een nieuwe. En deze week ook. Hitler. 2.0.

En Nederland doet weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Ik vind het een beetje onzin. Eerst ga je roepen, we doen niet mee, we sturen niemand. En Avro Tros stopt ermee. En nu ga je zeggen, ja, we doen wel mee. En raar, want er is helemaal nog niks veranderd daar bij die EBU. Dus, maar ja, wie gaan ze sturen? De gerechtenmachine zegt de Fine Michel. En zij antwoordt van, ik heb nog geen beslissing genomen. Aanstaand weekend is er weer een nieuwe aflevering. Dan zitten we in oktober. Hitler. 2.0.

Hoi, welkom bij een nieuwe hitladder met muziek uit alle tijden. We begonnen in 1999 met Charlotte Nielsen en Take Me To Your Heaven. En dat is dan weer hemelse muziek voor jazzliefhebbers en voor iedereen.

0: van The Old Devil zat ook een beetje in mijn cd-speler, hè. Af en toe was er een kleine verspringing. Kleine verspringing in die cd van Alison Moye, The Old Devil Called Love.
1: Peter de Vliegen en het citaat van de dag, zodat je gelukkig leven mag.
0: Het citaat komt van de dag komt van Nello Mirando, een bekend violist. Muziek is zo moeilijk, omdat het zo simpel is.

0: is Crazy Like a Fool, geschift zonder, zoals saus zonder maïzena, zeg maar. Tijd om mee te zingen uit volle borst
1: met leuk.
0: De Nederlandstalige meezinger van de week.
1: Oh, gezellig.
0: Oh, dat is iets voor jou, Truus, met je dekuppie. De meezinger van de week komt uit Antwerpen. The Strangers and By the Rijkswacht. De Rijkswacht, wat nu de federale politie is in België. Daarover gaat deze plaat op de toon van In the Navy van de Village People. Heerlijk meezingen bij de hitladder met muziek uit alle tijden. Doe maar!

The Village People en By de Rijkswacht, bij de Rijkswacht. Ja, misschien kunnen ze deze dame wel in de boeien slaan. Of misschien beter ook niet, want ik hou wel van dames met zo'n duister kantje. Daughter of Darkness en Tom Jones hier bij de Hitladder. Heerlijke plaat om terug te horen.

plaat is nog niet zo oud, maar ik heb hem toch al wel groenplaat van de week gemaakt. Gewoon omdat we, ja, toch even de boodschappen, daar gaat het over. Unite Europe. Want nu heb je de indruk dat Europa enkel dient om idiote wetten ons op te zadelen. Maar voor de rest staan we zo'n beetje qua samenwerking nergens. Dit komt uit België, een beetje chauvinisme mag ook wel, hè. Met Trinity en Sophie.

Ja, we zijn niet meer geprogrammeerd tegenwoordig om telefoonnummers van buiten te leren, hè. De Bluetooth, ja, ik zie je wel, dat lukt me niet tegen het spieken, hè. De Bluetooth 345709, that's my number. Niet, dat is niet van mij, hoor. Van mij is 0473-4609-68. 1967 komt deze Sandy Shaw, The Puppet on the String, uit het Eurosong Festival.

0: Het honor.
1: Sandy Shaw, 67. Een puppet on a string van het kinderspeelgoed, hè? Ja, ideaal voor Hunter Neefs, want die zit nog in zijn kleuterpuberiteit. Ik zeg twee. Ik zeg nee. Ik ben twee en ik zeg nee. Daarom zeg ik nee.

0: Gunter heeft en daarom zeg ik nee, maar wij zeggen ja tegen country.
1: Tijd voor country muziek uit alle tijden in de Hitladder met Peter de Vlieger.
0: Of jullie ook ja zeggen tegen de old school van Toby Keith, tegen de plaatje misschien wel, maar of we teruggaan naar je oude school.

old school. En we hebben meteen ook wat old school country klaarstaan van Mikey Gilley. Put your dreams away. Nooit doen, nooit je dromen opbergen. Keep the dream alive.

0: Radio Groot Haltert. Je kan hem geen dag meer missen.
1: Groot Haltert Familie Radio.
0: Een lekker kruidenweetje of een toverspreuk maken de hitladder nog meer leuk.
2: Ja, en we hebben vandaag weer gekozen voor het kruidenweetje met onze, ja, onze amateurherberist, dentist, dartist. Welkom in de studio. Ja, Peter, vandaag wil ik het hebben over Loris Nobilis. Zeg maar de laurier. Ah ja, interessant, interessant. Ik denk dat dat al een kruid is of een plant die al heel lang gebruikt wordt. Het is inderdaad, Peter, de oude Grieken gebruikten het zelfs als bijvoorbeeld bedekking van hun dak om hekserijen buiten te houden. En zelfs, ik zou niemand het aanraden, maar ik heb het stiekem wel geprobeerd, maar ik ga er niet over uitweiden. De dampen van het verbrande laurierblad zouden hallucinerende werkingen hebben. Of dat zo is of niet, ik laat het in het midden, want ik wil niemand op ideeën brengen, Peter. Goed, even denken dan. Hè. Waarover gaan we het dan wel hebben? Over de geneeskrachtige positieve werking dan, zoals Virginia het zou zeggen, bij de Wicca's. Inderdaad, Peter, maar ik ben dus geen tovenaar of weet ik veel wat. Ik ben de man van de exacte kruidenwetenschap. Oké, zijn er geneeskrachtige eigenschappen aan die laurieren? Anders is het allemaal verloren moeite, hè? Ja, inderdaad, Peter. In de moderne geneeskunde wordt het gebruikt, laurierthee bijvoorbeeld, om milde maagklachten te verlichten, winderigheid verminderen. Het zou dus helpen, en ook bij gewrichtsontstekingen. Ah, super. Ja, dus het ruikt een beetje naar kamfer die... Ja, kamfer ruikt niet lekker, hè? Nee, Peter, maar het is zoals ze zeggen, bitter in de mond maakt het hart gezond. Dus slecht riekend is soms wel een hele goede werking. Dus bij gewrichtsontsteking ook. Ja, inderdaad, Peter. Het zou helpen bij rheumatische pijn, verstuikingen, blauwe plekken en huiduitslag. Oké, dat is allemaal goed. Nog iets? Nee, Peter, maar wel even bijvermelden. Het blad kan huidontstekingen veroorzaken. Dus zeker niet gebruiken tijdens de zwangerschap. En uitkijk, ja, voor allergische reacties. Maar voor de rest is het een onschuldig kruid natuurlijk, Peter. Oké, dat is heel fijn om te horen allemaal. Dankjewel, Tis, voor deze fijne bijdrage. Hou eens luisteren naar Bruce Springsteen. Ah ja, Peter, als dat Born in the USA zou kunnen zijn? Natuurlijk. Gaan we Born in the USA draaien. Gewoon omdat er goede plaat is, niet om de boodschap die erin verweven zit. Daar doen we niet aan mee. We houden het neutraal.

Het heeft ook zo'n heerlijke vijfplaten. Born in the USA. En deze dame is niet geboren in de USA, maar in Tours, in Frans. Die zelfs met haar fantastische stem. Par grande garde à ta langue. Let op je

Mocht je me nu gezegd hebben dat dit een plaatje uit de jaren 50 of 60 zou zijn, wel ja, ik zou het geloofd hebben. Maar komt dus uit 2010 uit het fantastische album Zaz van Zaz. Prends garde à tot lange. Let op je taaltje, let op je woordgebruik. Zoiets zal het wel zijn, zeker. En de hemel is het plaatje op aarde.

0: Je eigen hemel op aarde maken zal wel het beste zijn en het veiligste voor het geval er toch geen hemel is na de dood. Je weet maar nooit. Heaven is a place on earth. En zeker als het bloemenmeisje regelmatig langskomt om haar bloemetje te laten plukken. Miss Flower, Emiliani, Torini. Vrienden, graag tot volgende week voor een nieuwe hitladder. Bye bye. Zoals wij en tot in een draai. En blijf luisteren.
1: I have just completed mowing your lawn. It remains a labelless of love, but the need to be around you. And the grass keeps growing and so needs cutting. So I'm there for the doing. And I go backwards and I go forwards.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Vlaanderen, Nederland. Dat is muziek in je eigen taal.

De opener vandaag in dit nieuwe uur van Vlaanderen en Nederland op de radio. Yves Reinaert en Kurt Krabbe met Santa Maria. Ja hoor, mijn naam is nog steeds Arnold en dit is dus Vlaanderen en Nederland met nu José. Ik doe wat ik doe.

0: start vandaag in Vlaanderen, Nederland. En ik zend Nibla. Terug de tijden met deze die we nog kennen. Onder andere van Dries Lassalle, Matthias Lens en Toetoet.
1: Vlaanderen, Nederland.

Bob Oppenberg. En als de bezoekjes klinken, bladeren Nederland nu met Waar de wind ons brengt met Edwin en Natasha.

0: langzaam naar het einde van dit uur Vlaanderen Nederland hier op de radio met Abel. Heen water bij de wijn was deze die we net hoorden. En nu Christophe, terug bij mij.
1: Vlaanderen Nederland met Arnold de Nijs.

0: Corrie Konings en John de Wever op het einde van Dit is Vlaanderen Nederland met Het is over en uit. Wij gaan eruit voor vandaag met Willy Sommers. Zoet, zout en zuur. De groetjes voor Vlaanderen Nederland. Tot een volgende keer alweer.
1: Alle Nederlandstalige muziek in Vlaanderen Nederland.

Zondagavond 6 uur, daar zijn we weer. Tot 9 uur zijn we weer bij je met de classics op de zondagavond. En natuurlijk ook de collega's die voor mij zaten, ontzettend bedankt. Heerlijk programma weer gedaan. En ik weet niet hoe het met jou is.

Met de vaste onderdelen zoals de One Day Fly. De eerste single van. Natuurlijk hebben we ook de themasongs, de cover en het origineel. En zo net voor 9 uur sluiten we af met de...

live op 06124 62554. En woon je nou in België, doe er even 31 voor, hè. Goed, we hebben genoeg gesproken, we gaan eraan beginnen. Hier zijn de classics op...

Heerlijk, weer even terug in de tijd. En mooi beginnen met die mooie plaat van The Golden Earring. Je hoorde de Radar Love. En als je net was inschakeld, goedenavond. Dit zijn de classics op de zondagavond. En tot 9 uur zijn we bij je, bij jouw favoriete radiostation. Dat wel natuurlijk. Voor je klaarstaan heb ik een mooie plaat uit 1972. Plaat van een zangeres die geboren is op Griekenland. En opgroeide in Duitsland. Ik heb het over Vasiliki Papatanasoi. Of iets wat al veel op lijkt. Beter bekend als Vicky Leandros. Ja, al die gekke buitenlandse namen, jongens. Terug naar 1972. Hier is Après Toi.

0: heerlijke plaat uit 1972. Je hoorde Vicky Leandros en Après Toi. Dan gaan we eens even kijken in de lijst. Hey, hallo. Graag zou ik een plaat willen horen van Roy Orbison. Het nummer In Dreams. Wat schrijft Pieter? En ik zou hem graag willen horen voor mijn groene vriend Paul uit Keerbergen. Want hij was afgelopen vrijdag jarig. Paul natuurlijk ook namens ons van harte gefeliciteerd. En deze plaat krijg je aangeboden namens jouw goede vriend Pieter.
1: A candy-colored clown they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle starter.

mooi, mooi nummer, hè? Roy Orbison en In Dreams. Die plaat eruit weer speciaal even voor Paul. En dat allemaal in... kreeg hij aangeboden van Pieter in het Belgische Keerbergen. En van België gaan we naar Friesland. Een verzoekje van Beekhuizen Twee Wielers uit Eilst. Hoi, Carloog. Graag even een mooie plaat van Elvis Presley voor iedereen die zit te luisteren.

lekker oud jaar 1958. Elvis Presley hoorde je in The One Night. Daar draaiden we speciaal even op verzoek van Van Beekhuizen, twee wielers uit Eilst. En was voor iedereen die zit te luisteren. En ook voor onszelf, hè, voor de koffiedame en voor mij. Maar voor onze hartelijke dank. Zometeen een mooie plaat van Van Morrison uit 1967. The Brown Eyed Girl. Maar eerst even...

lekker is dat. Even lekker terug naar 1967. Daar deden we samen met Van Morrison. En natuurlijk de Brown Eyed Girl. Dan gaan we maar even naar de jaren 80. 1985 om precies te zijn. Een heerlijke plaat van Bryan Adams voor je klaarstaan. Nummer wat later ook nog een keer door Doe gezongen is, hè.

Heerlijke plaat van die zanger afkomstig uit Canada. Ik heb het over Bryan Adams. Je hoorde Heaven. Kijken we weer eens even in de bezoeklijst. Hoi Carlo, zou je een mooie plaat willen draaien van de Rolling Stones? Dat zegt Bob. En zou je dat willen doen voor iedereen die zit te luisteren naar de classics op de zondagavond? Graag het nummer I Can Get No Satisfaction. Bob, dat gaat helemaal goed komen.

verzoek van Bob de Rolling Stones hoorde je en I Can Get No Satisfaction. Even een lekker rustig achtergrondmuziekje erbij. Ik denk dat is op zich wel even lekker makkelijk. Dan gaan we door naar de volgende verzoekplaat. Hoi Kaloog. Graag een plaat van Suzy Quatro met het nummer Singing With Angels. Zou die speciaal willen draaien voor Bertus, voor Marie-Louise. Natuurlijk ook voor Willeke en voor jezelf. En voor Henk en voor Wil. Bedankt en een dikke tuut. Dat schrijft Wil Goudkamp. En natuurlijk gaan we die plaat draaien van Suzy Quatro. Hier is Singing With Angels.

0: Elvis has left the building.
1: Oh, dat komt er mooi uit, want ik kwam net binnen. Suzy Quattro hoorde je. En Singing with Angels. De plaat werd aangevraagd door Wil Goudkamp. En was speciaal voor Bettis, voor Marie-Louise. En voor Willeke en voor mezelf. En voor Henk en voor Wil. En ik heb een mooie plaat voor je klaarstaan. 1984, een plaat van Tina Turner. What's Love Got to Do With It?

Turner. Helaas is ze ook niet meer onder ons, maar haar stem en haar geluid zal natuurlijk altijd voort blijven bestaan. Daar twijfel ik geen ene seconde aan, nee. Van de jaren 80 gaan we terug naar de jaren 70, 1977 om precies te zijn. Mooie plaat voor je klaarliggen van de Supertramp. Hier is Give a Little Bit.

heerlijke plaat uit 1980 van Tom Petty en de Heartbreakers. Je hoorde de Refugee. Eens even kijken. Hoi Carlo, zou je een mooie plaat willen draaien voor de bewoners van de buurtkamer? En voor de kazernebezoekers in Zwaagwesteinde. En dat ligt dan weer in Friesland. Zou je de plaat willen draaien van de Golden Earring en de Weekend? Met de vriendelijke groeten van Bertus. Bertus, helemaal geen probleem. Ik heb hem voor je klaar liggen. Plaat uit 1979. The Weekend Love.

dadelijk hoor die mooie plaat van de Golden Earring. Weekend Love uit 1979. Laten we het draaien weer speciaal even voor alle bezoekers van de kazerne in Zwaag-Westeinde. En natuurlijk ook voor alle mensen in de buurtkamer daar in de Westereen. En dat krijgen ze allemaal aangeboden namens Bertus. En wij zijn toegekomen aan de One Day Fly. En voor de One Day Fly van deze week gaan we naar 1985. Een Italiaanse band luisterde naar de naam Baltimora. Ja, die hadden maar één grote hit. De Tarzan Boy. Inderdaad. De plaat deed het eigenlijk alleen in Nederland nog redelijk tot goed. Want in 1985 stond hij in week 6 en week 7 op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. En verder hadden hij in Oostenrijk in de tweede plaats, in Zwitserland de vierde plaats en daarna werd het alleen maar minder. En dat heb je soms met die platen. Die doen het in Nederland goed en ja, waarom weet ik dan ook niet, hè. Maar zoals ik al zei vandaag, The One Day Fly, Baltimora en Tarzan Boy.

Dat was de One Day Fly van deze week. Baltimora en de Tarzan Boy. Plaat die werd uitgebracht in 1985. En dan kijk ik weer even naar de verzoekbox, want ook die is er natuurlijk gewoon. DJ Kitty uit het mooie Goes, hè, dat brengt ons weer naar Zeeland. Die zegt, Carlo zou een mooie plaat willen draaien voor iedereen die zit te luisteren. Kies zelf maar een mooie plaat uit, dat is jou wel toevertrouwd, zegt Kitty. Dat is altijd gevaarlijk, hè? Maar in dit geval klopt het wel. We gaan terug naar 1968. Hier is Help Yourself.

werd het geluid van Tom Jones op de zondagavond Help Yourself, hoorde je. Laat die werd aangevraagd door Kitty. Het was voor iedereen die zit te luisteren. En de classics op de zondagavond.

twee plaat willen draaien van Earth and Fire. Het nummer Weekend. Inderdaad een hele mooie plaat. Journey Kaagman, jongens, de liedzanger is ook alweer weg. Och, wat gaat het allemaal hard. De plaat die uitkwam in 1979. Speciaal voor iedereen die zit te luisteren, aangeboden namens Henk en Wil. Earth and Fire.

lekker is dat. Je hoort de Earth and Fire en het nummer Weekend. Laat kregen jullie aangeboden namens Henk en de Wil. En dat is volgens mij vanaf de eilanden. Dat nou net schiemelijk hoog is dat, geloof ik. Ja. Ik moet ook zoveel onthouden. Al die plaatsen door heel Nederland heen. En natuurlijk ook in het buitenland. Want ook in België en verder opstegen wordt we natuurlijk weer lekker geluisterd. Voor je klaar staat, heb ik een mooie plaat uit 1975. Een nummer van Freddie Fender. Hier is Wasted Days and Wasted Nights.

lekker is dat even terug in de tijd naar 1973. Deden we dat met Jim Croce en Bad Bad Leroy Brown. Inmiddels alweer 16 minuten over de klok van 7 uur. En je luistert naar de Classics op de zondagavond. En wij gaan terug naar 1968. En dat doen we met een mooie plaat van de Tremolos. Hier is My Little Lady.

De Tremolo's, My Little Lady, hoor je. En wij zijn toegekomen aan het tweede onderwerp vanavond. De eerste single van... En voor de eerste single van moeten we eigenlijk het origineel opzoeken in 1956. En want daar wordt het nummer voor het eerst uitgebracht door Little Richard. Maar in 1964 een Engelse band, vier jongens. Ze noemen zich The Kinks. En ze brengen een cover van die plaat uit van Little Richard als hun allereerste single. Je hoort hem hier bij de Classics op zondagavond in de eerste single van The Kinks. En

Eigenlijk is dat John Parr. Ik had hem ook bij de One Day Flies kunnen gooien natuurlijk. Want dit is zijn enige grote hitte. Die plaat die uitkwam in 1985. Ik heb het over St. Elmo's Fire. Zes minuten over de klok van 8 uur. En je luistert toch steeds naar de classics op de zondagavond. Voor je klaarstaan heb ik Leo Sayer. More Than I Can Say.

Schitterend bezongen door Leo Sayer in 1981. En wij gaan verder met een mooie plaat van de T-Set.

genieten van die Osmond Brothers. En Little Jimmy Osmond en zo natuurlijk. Wat die uitkwam in 1972. Down by the Lazy River, hoorde je. En dan zullen wij eens even kijken in de verzoekbox. Oh, Carlo, heb

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: Allereerst is dat Johnny Cash en een boy named Sue, een zanger die je zo meteen nog een keer tegenkomt. Namelijk in de cover en het origineel. Over de cover en het origineel gaan we naar 1962 en 1963.

0: plaat waarvan ik dacht dat die van Johnny Cash was. Ik heb het over The Ring of Fire. Maar het blijkt dat in 1962 Anita Carter dat nummer al eerder uitbracht. Ik denk dat het inderdaad ook later pas wat groter werd toen Johnny Cash het zelf ging zingen. Maar toch wilde ik hem je niet onthouden in de cover en het origineel. The Ring of Fire.
1: Of de cover van een liedje beter is dan het origineel, daar valt over te twisten. Maar één ding is zeker. Vele bands en zangers hebben hun succes te danken aan een origineel liedje.

lekker om vandaag in de cover en het origineel The Ring of Fire. Het origineel dus van Anita Carter uit 1962. En als cover liet ik horen Johnny Cash, maar ik had ook Eric Burdon kunnen laten horen. Of, ach, dat nummer is zo vaak gecoverd. Maar ik denk, ik pak de twee mooiste uitvoeringen die er zijn. Ja, toch. Het is bijna klokslag 8:30. Je luistert naar de Classics op de zondagavond. Geniet nog even lekker een half uur mee. Voor je klaar staan heb ik Eddie Rabbit. Een plaat uit 1980. Hier is Driving My Life Away.

record, Eddie Rabbit and the Driving My Life Away. Mooie Klaas, dan heb ik een mooie plaat van de Hollies en de Busstop. Natuurlijk ook Los Lobos nog voor je Klaas, dan in de La Bamba. The Carpenters, The Shadows. Ik zie Elvis nog in het rijtje staan. En ik weet niet hoe ver we het gaan halen, dat moeten we straks maar eens even kijken. Rolling Stones. Kortom, nog heerlijke muziek. Maar eerst hebben we deze mooie plaat uit 1966 van de Hollies. Hier is de

lekkere muziek van Karen en Richard Carpenter. Broer en zus, zo gezegd. Een plaat uit 1975, je hoorde Please Mr. Postman. En wij zijn toegekomen aan de jukeboxplaat van deze week. En deze keer hebben we gekozen voor een instrumentale plaat van The Shadows. Want natuurlijk in een beetje jukebox hoort ook een instrumentale plaat. En zo aan het einde van het jaar gaan we dat allemaal eens bij elkaar rapen. Dan gaan we daar eens een mooie uitzending van maken. Met jukeboxplaten. Dat doen we dan niet in de Classics op zondag. Maar daarvoor maken we gewoon een keer een extra uitzending. Meer daarover hoor je vast nog wel meer. Want er ligt nog wel het een en het ander in het verschiet. En als ik dat allemaal nog moet afmaken dit jaar.

plaat van deze week, The Shadows and the Wonderful Land. Dan kijken we weer eens even in de verzoekhoek. Hoi Carlo, zou je een plaat willen draaien? Speciaal voor Henk en voor Wil. Maar natuurlijk ook voor iedereen die zit te luisteren. Wat zegt Bertus? Graag zou ik een plaat nog willen vragen van Elvis Presley en The Jailhouse Rock.

speciaal even voor Henk en voor Wil en voor iedereen die zit te luisteren naar de Classics op de zondagavond. Dat schitterende nummer van Elvis Presley in de Jailhouse Rock. En dat kregen ze aangeboden namens Bertus. En dit zijn de Rolling Stones. Later 1965. Hier is The Last Time.

Lekker is dat, dus een mooie oude plaat van de Brian Hyland. Die itsy bitsy teeny weeny yellow broken dot bikini. Daar had deze man helemaal geen last van in 1981. Ik heb het over Queen. Another One Bites the Dust.

En dan 2 minuten voor de klok van 9 uur. En dat zit er weer op wat deze uitzending betreft. Dat waren weer 3 heerlijke uurtjes. Classics op zondag. Waarin we weer teruggingen naar de jaren 50, 60, 70 en de jaren 80. Even een mededeling van huishoudelijke aard. Aanstaande dinsdagavond is er geen Voor de Bakker. Druk. Ik ga het echt niet redden om op tijd terug te zijn. Dus aanstaande dinsdag geen Voor de Bakker. Natuurlijk volgende week zondagavond zijn we er weer vanaf 6 uur. En dat met de Classics op zondag. Het wordt weer een super drukke week. Maar we gaan er wat van maken. Hey, bedankt jullie allemaal voor het luisteren. Wens je een fijne werkweek. En voor straks natuurlijk een wel te rusten. En morgen allemaal super gezond weer op. En wij spreken elkaar weer aanstaande zondagavond van 6 uur. Lekker genieten hier bij dit radiostation. Dan ben ik er gewoon weer met de Classics op zondag. Wat mij nogmaals betreft, bedankt voor het luisteren. Graag tot zondagavond. En hou je een klein beetje rustig. Ja toch. Groetjes, hoi.

De Wallis Connection, Belgische groep die vanuit Engeland gelanceerd werd aan het einde van de jaren 60. Ze bleken uiteindelijk een one-hit wonder met het nummer Daydream. De helden van de popmuziek zijn er weer. Fijn dat jij er ook weer bij bent. Met vandaag onder andere Tina Turner, Simply Red en ook de Yardbirds. Een Engelse groep waar legendarische gitaristen als Eric Clapton en Jimmy Page hun carrière begonnen. De Yardbirds werden in het begin van de jaren 60 opgericht in een buitenwijk van Londen. Onder de naam Metropolis Blues Quartet. Dit zijn ze met Heart Full of Soul.

In Amerika verbood de rechter de naam Yazoo omdat er daar een platenmaatschappij Yazoo bestaat die bluesplaten uitbrengt. Dus was het in de Verenigde Staten simpelweg Yes. Don't Go was in het najaar van 1982 een top 10 hit in ons land en is terug te vinden op het album Upstairs at Eric's. Dit zorgwekkende nummer verscheen in 1969, een science fiction topjaar. En dit mede dankzij de films 2001, A Space Odyssey, Planet of the Apes, de originele Star Trek-serie, De Landing op de Maan en het album Space Oddity van David Bowie. Met een manager die een aanbod afsloeg om op Woodstock te spelen, is het niet zo raar dat het na dit succes erg stil werd rond Sager & Evans. In the year 2525. In

Simply Red en Holding Back the Years. Mick Hucknall schreef een nummer al in zijn tienerjaren. Nog voor zijn vierde verjaardag verliet Hucknalls moeder het gezin, waarvan de gevolgen in dit liedje terug te horen zijn. Het nummer staat op het album Picture Book uit 1985. En dan tijd voor filmmuziek, afkomstig uit de soundtrack van de film Flame uit 1975 met de band Slate in de hoofdrol. Far, Far Away is een van de grootste hits van het album.

mooiste classics aller tijden. Je hoort ze wekelijks in Helden van de Popmuziek. En dit was Tina Turner die in de jaren 80 een comeback maakte. What's Love Got To Do With It was de tweede single uit het album Private Dancer en werd nog een grotere hit dan de voorganger Let's Stay Together, gecoverd van Al Green. De Amerikaanse singer-songwriter Norman Greenbaum scoorde in het voorjaar van 1970 een top 5 hit met Spirit in the Sky. In de Verenigde Staten haalde de single een top 3 notering en een gouden status. Norman Greenbaum keerde in 1973 de showbusiness de rug toe.

Olivia Newton-John, countryzangeres van oorsprong, die na het succes van de musicalfilm Grease nog moeilijk was los te koppelen van haar rol als Sandy. Olivia was succesvol in de jaren 70, maar ook nog in de jaren 80, onder andere met Xanadu. We gaan naar Oostenrijk met de band Opus. Life is opgenomen tijdens een concert dat de band gaf voor trouwe fans wegens het 11-jarige bestaan van de groep. De opname van het nieuwe nummer mislukte omdat de tape vol was. Ja, dat kon vroeger gebeuren. Het werd daarom in een toegift nogmaals gespeeld en de fans waren toen nog uitzinniger en bepaalden daarmee de enthousiaste sfeer van de opname.

Seven Horses in the Sky van de Pebbles groeide uit tot een belpopklassieker. Het wordt door velen beschouwd als een van de beste Belgische popsongs aller tijden. George Martin, manager van de Beatles, wilde de groep een contract aanbieden, maar Barclay Paris wilde zijn paradepaardje niet laten gaan. George Harrison stuurde hen zelfs een felicitatietelegram voor hun single. De Pebbles bedankte hem met het nummer Incredible George. En we ronden af vandaag met Queen en Who Wants to Live Forever. Brian May schreef het nummer voor de film Highlander. De film gaat over een onsterfelijk mensenras. Het nummer kwam in 1986 uit op single met weinig succes. De re-release, zoals dat heet, in 1992 deed het een stuk beter. Voor nu nemen we afscheid, maar volgende week dan zijn we er weer. Heel graag, tot dan.

Als een man moet ik het dragen. Wees maar flink, wees maar sterk. Want aan wie kan ik nu vragen hoe je eenzaamheid verwerkt?

0: Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
1: Schumacher.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders. Familie Radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Haalt Het.

0: was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Groot Aaldert.
3: What's new?